kiss. Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardet.

0: Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev.

0: en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij afrit Wageningen. 3 kilometer file daar, 10 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is bij Nijkerk de weg dicht. Dat is bij de Harderbergsebrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A5. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Tijdens de buien is het een graad of 16.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De tijdelijke parkeerplekken die op de Arcus-locatie worden aangelegd, de plek waar ooit de gelijknamige middelbare school stond, gaan niet ten koste van de plannen die er zijn voor de sloop en herbouw van een deel van de ABC-locatie. Dat laat de gemeente weten op vragen van de Inwonerspartij en Leefbaar Lelystad. Eind juli liet het college weten dat er op die locatie, bij de parkwijk in het stadshart, voor de duur van 3 jaar 375 parkeerplekken zullen worden aangelegd. De gemeente laat de twee partijen overigens ook weten dat er op dit moment nog geen concrete plannen zijn voor de ABC-locatie en of de vestiging van een tijdelijke Albert Heijn. De politie heeft afgelopen week 2 jonge verdachten aangehouden die probeerden een brommer te stelen bij het station in Lelystad. Dit gebeurde aan de hand van surveillance van 2 agenten in onopvallende kleding. Een van hen probeerde op de vlucht te slaan en is na een korte achtervolging aangehouden. De ander is na een korte worsteling naast de brommer in de boeien geslagen. Er wordt onderzocht of het tweetal verantwoordelijk is voor meer diefstallen. Er komt geen aparte busverbinding naar de geplande natuurcamping van Staatsbosbeheer in het Hollandse Hout. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben in december gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoort. Maar de gemeente laat weten dat dit niet in de planning zit. Binnen de huidige concessieafspraken met EBS is er geen ruimte voor een nieuwe buslijn. En de locatie ligt te ver af van bestaande lijnen. De gemeente merkt op dat het wel mogelijk is gebruik te maken van de Flex RR reisdienst van de provincie, waarbij er een bus op afroep rijdt naar locaties en op tijdstippen wanneer het reguliere busvervoer niet beschikbaar is. De N307 tussen Lelystad en Dronten is op dinsdag en woensdag overdag, gedurende een groot deel van de dag, in beide rijrichtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Reden is niet dat er aan de weg gewerkt wordt. Er worden filmopnames gemaakt. Het gaat om de nieuwe Nederlandse speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. Via Facebook kunnen vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die niet in een witte of rode auto rijden zich nog aanmelden om woensdag te figureren in de film met auto en al. Zij moeten die dag tussen 8 uur 's ochtends en 17:15 's avonds beschikbaar zijn en krijgen een vergoeding van €60.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag te maken met een mooie nazomerdag in Lelystad. Het is eerst overwegend zonnig. Later verwacht ik van het westen uit meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 24. Daarbij waait een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht wolkenvelden en mogelijk een paar spatjes regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een graad of 16. Morgen hebben we een jas en paraplu nodig, want het is totaal anders. Een groot deel van de dag is het bewolkt en nat. Later op de dag klaart het op, maar in de avond is ook nog een enkele bui mogelijk. Met hooguit 20 graden is het vrij fris. Daarbij waait een matige westelijke wind. Daarna blijft het fris en veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit bij Alfred Wageningen. De boel moet geborgen worden. Daarvoor zijn nu 2 rijstroken dicht bij Alfred Wageningen. Vanaf Arnhem-Noord rijdt het verkeer langzaam over 9 kilometer daardoor met een half uur vertraging. De A28, de weg Amersfoort-Zwolle, is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A50 en de A1. En mensen rijden ook om over de N305, de weg Dronten-Almere bij Zeewolde. Momenteel 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

0: 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint. Hij overleeft in de 4e set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo A Amersfoort bij Kootwijk. 10 minuten vertraging. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam ook 10 minuten vertraging op de A1 bij Hoevelaken. Een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn van de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Afrit Wageningen. Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. Vanaf knooppunt Velperbroek moet je rekening houden met 12 kilometer file en een uur vertraging daardoor. In beide richtingen is de A28 dicht, de weg Amersfoort-Zwolle. Dat is door de problemen aan de Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 16 tot 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24 uur OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen. De zomer lijkt voorbij. Vandaag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Eerst is het nagenoeg droog. Van het westen uit gaat het enige tijd regenen. Pas tijdens de avondspits klaart het op, maar daarna komt nog een enkele bui voor. Met vanmiddag 18 of 19 graden is het stukken frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden en een paar buien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het erg veranderlijk en onstuimig. Er zijn wolken en enkele buien met kans op onweer. Soms klaart het fel op. Opnieuw wordt het niet warmer dan 19 graden. Later op de dag neemt de wind af en verdwijnen de buien. Donderdag blijft het waarschijnlijk droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Met een middagtemperatuur van 20 graden en niet al te veel wind is de fractie minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Bij Kootwijk 10 minuten vertraging. Verderop bij Hoevelaken richting Amsterdam nog eens een kwartiertje oponthoud. De vertraging is 50 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Alfred Wageningen. Daar brandde vanochtend een bakwagen van een vrachtwagen uit. De berging is uitgesteld, de rijstroken zijn vrij. Maar ja, ondertussen staat er wel 13 kilometer file. Op de A28 problemen bij de Hardenbergerbrug. De weg is in beide richtingen dicht, ter hoogte van de brug de A28. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En door de file op de A12, ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de N227, wijk bij Duurstede Amersfoort, bij de aansluiting met de A28, een 20 minuten oponthoud. Op de N301, Almere Barneveld, bij Nijkerkerveen 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in onze regio. Zo rijden we langzaam over de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier vertraging. Verderop bij Hoevelaken nog eens een kwartier oponthoud. Op de A6 Emmeloord-Muiden een kwartier vertraging bij Almere-Oostvaarders. En op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. 30 minuten vertraging tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen. Staat 14 kilometer file daar. Dan naar de A28. Die is nog steeds dicht in beide richtingen. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Harderbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dat verklaart ook deels de drukte op de A1 die ik net noemde. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 12 kilometer file met 30 minuten vertraging. Dat komt door de file op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking, vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24-uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het weer is omgeslagen. De zomer lijkt voorbij. Vandaag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Eerst is het nagenoeg droog. Van het westen uit gaat het enige tijd regenen. Pas tijdens de avondspits klaart het op, maar daarna komt nog een enkele bui voor. Met vanmiddag 18 of 19 graden is het stukken frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden en een paar buien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het erg veranderlijk en onstuimig. Er zijn wolken en enkele buien met kans op onweer. Soms klaart het fel op. Opnieuw wordt het niet warmer dan 19 graden. Later op de dag neemt de wind af en verdwijnen de buien. Donderdag blijft het waarschijnlijk droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Met een middagtemperatuur van 20 graden en niet al te veel wind is de fractie minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Fikse ochtendspits in onze regio, 160 kilometer file bij elkaar. Werkzaamheden op de A1, Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartiertje vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam een half uur tijdsverlies tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Almere-Oostvaarders. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij afrit Wageningen staat 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Velperbroek rijden het langzaam. De A28 is nog steeds in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle. En dat is in beide de richtingen bij de Hardenberger brug omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 13 kilometer file met een half uur vertraging komt door de file op de A12. Op de A50 vanuit Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een half uur vertraging. En door de afsluiting van de Hardenbergerbrug ook viel op de N303 Harderwijk-Barneveld bij de aansluiting met de A1 4 kilometer en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de N304 Apeldoorn-Ede bij de aansluiting met de N301 staat de file. En op de N305 Dronten-Almere bij de aansluiting met de A27 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. We'll be right back.

0: the first time.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark.

0: in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file had er nog in onze regio. A1 Amsterdam Amersfoort bij Almere, 11 kilometer file. Kwartiertje vertraging. De werkzaamheden op de A1 Hengelo Amersfoort bij Kootwijk veroorzaken 10 minuten oponthoud. En het is ook extra druk op de A1 door de afgesloten Harderbergerbrug in de A28. De A28 is in beide richtingen dicht. Daardoor op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaak is de vertraging een half uur. Half uur vertraging ook op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij afrit Wageningen. Altijd nog 13 kilometer file. A27 Almere-Utrecht bij Eemnes, 20 minuten vertraging. Dan naar de A50 Apeldoorn-Arnhem, een kwartier vertraging bij knooppunt Waterberg. En op de N325 Arnhem-Duitse grens bij Lent, 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Omrijders voor de afgesloten Harderbergerbrug. Op de N301 in de file vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk, 4 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24-uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het weer is omgeslagen. De zomer lijkt voorbij. Vandaag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Eerst is het nagenoeg droog. Van het westen uit gaat het enige tijd regenen. Pas tijdens de avondspits klaart het op, maar daarna komt nog een enkele bui voor. Met vanmiddag 18 of 19 graden is het stukken frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden en een paar buien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het erg veranderlijk en onstuimig. Er zijn wolken en enkele buien met kans op onweer. Soms klaart het fel op. Opnieuw wordt het niet warmer dan 19 graden. Later op de dag neemt de wind af en verdwijnen de buien. Donderdag blijft het waarschijnlijk droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Met een middagtemperatuur van 20 graden en niet al te veel wind is de fractie minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt verkeer langzaam over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Half uur vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken, 11 kilometer file. Doordat de Hardenbergenbrug is afgesloten, is het extra druk op de A1. Die Hardenbergenbrug die ligt in de A28, de weg Amersfoort-Zwolle. Die is dus in beide richtingen dicht. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan naar de A50 zelf vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 12 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Half uur tijdsverlies op de N301 vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N305 Dronten-Almere bij Zeewolde. En een kwartier vertraging op de N310 Elburg-Arnhem. Bij Arnhem 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24 uur OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het weer is omgeslagen. De zomer lijkt voorbij. Vandaag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Eerst is het nagenoeg droog. Van het westen uit gaat het enige tijd regenen. Pas tijdens de avondspits klaart het op, maar daarna komt nog een enkele bui voor. Met vanmiddag 18 of 19 graden is het stukken frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden en een paar buien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het erg veranderlijk en onstuimig. Er zijn wolken en enkele buien met kans op onweer. Soms klaart het fel op. Opnieuw wordt het niet warmer dan 19 graden. Later op de dag neemt de wind af en verdwijnen de buien. Donderdag blijft het waarschijnlijk droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Met een middagtemperatuur van 20 graden en niet al te veel wind is de fractie minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen doe je er 5 minuten langer over door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan naar de A28, want bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Richting Amersfoort heb je daardoor een 30 minuten vertraging. Het loopt daardoor ook vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk.

0: 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen duurt er 5 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Op de A27 richting Utrecht heb je tussen Almere Hout en Huizen 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Daardoor loopt het ook vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24 uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen. De zomer lijkt voorbij. Vandaag hebben we met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Eerst is het nagenoeg droog. Van het westen uit gaat het enige tijd regenen. Pas tijdens de avondspits klaart het op, maar daarna komt nog een enkele bui voor. Met vanmiddag 18 of 19 graden is het stukken frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht wolkenvelden en een paar buien. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het erg veranderlijk en onstuimig. Er zijn wolken en enkele buien met kans op onweer. Soms klaart het fel op. Opnieuw wordt het niet warmer dan 19 graden. Later op de dag neemt de wind af en verdwijnen de buien. Donderdag blijft het waarschijnlijk droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Met een middagtemperatuur van 20 graden en niet al te veel wind is de fractie minder fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen zijn ze aan de bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En op de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24-uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het fris en erg nat in Lelystad. De wolken en regen trekken langzaam naar het oosten weg. Vanavond is naast opklaringen echter nog een enkele bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 11. Morgen hebben we met een sterk veranderend weerbeeld te maken. Al tijdens de ochtendspits trekken wolken en buien over de stad. Ook in de middag zijn nog enkele exemplaren actief. Bij een bui is kans op onweer. Er zijn ook droge momenten met soms felle opklaringen. Het wordt net als vandaag 19 graden, daarbij waait een stevige westelijke wind. Later op de dag neemt de wind af en blijft het woensdagavond droog. Donderdag is het relatief rustig en droog, de zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk doe je er 5 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. Ze zijn er aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Geen vertragingen in het midden van het land. Wel een afsluiting op de A28. Want bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24-uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het fris en erg nat in Lelystad. De wolken en regen trekken langzaam naar het oosten weg. Vanavond is naast opklaringen echter nog een enkele bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 11. Morgen hebben we met een sterk veranderend weerbeeld te maken. Al tijdens de ochtendspits trekken wolken en buien over de stad. Ook in de middag zijn nog enkele exemplaren actief. Bij een bui is kans op onweer. Er zijn ook droge momenten met soms felle opklaringen. Het wordt net als vandaag 19 graden. Daarbij waait een stevige westelijke wind. Later op de dag neemt de wind af en blijft het woensdagavond droog. Donderdag is het relatief rustig en droog. De zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Op de N301 Almere richting Barneveld staat voor Nijkerk 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door de afsluiting op de A28 bij Nijkerk van de Hardenbergenbrug. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06-5156-7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24-uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevo Post. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren is het fris en erg nat in Lelystad. De wolken en regen trekken langzaam naar het oosten weg. Vanavond is naast opklaringen echter nog een enkele bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen hebben we met een sterk veranderend weerbeeld te maken. Al tijdens de ochtendspits trekken wolken en buien over de stad. Ook in de middag zijn nog enkele exemplaren actief. Bij een bui is kans op onweer. Er zijn ook droge momenten met soms felle opklaringen. Het wordt net als vandaag 19 graden. Daarbij waait een stevige westelijke wind. Later op de dag neemt de wind af en blijft het woensdagavond droog. Donderdag is het relatief rustig en droog. De zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment vielen op de N305 Dronten richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A28 te maken met een wegafsluiting. Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog langzaam rijdend verkeer op de N302 Lelystad richting Kootwijk. Tussen Harderwijk en Ermelo kun je 5 minuten extra reistijd verwachten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24 uur OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het fris en erg nat in Lelystad. De wolken en regen trekken langzaam naar het oosten weg. Vanavond is naast opklaringen echter nog een enkele bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen hebben we met een sterk veranderend weerbeeld te maken. Al tijdens de ochtendspits trekken wolken en buien over de stad. Ook in de middag zijn nog enkele exemplaren actief. Bij een bui is kans op onweer. Er zijn ook droge momenten met soms felle opklaringen. Het wordt net als vandaag 19 graden, daarbij waait een stevige westelijke wind. Later op de dag neemt de wind af en blijft het woensdagavond droog. Donderdag is het relatief rustig en droog, de zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker in het midden van het land. Er staat bijvoorbeeld file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen een klein kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo een kleine 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere bij Huizen een kwartier vertraging. En ook staat er file op de N305 van Almere naar Dronten. Daar is de vertraging bij Zeewolde ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt niet anders te kunnen na het oordeel van het Commissariaat voor de Media. De omroep gaat de beslissing aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij werd niet ver van de Nederlandse grens gearresteerd. De Hardenbergerbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Het weer op veel plaatsen regen bij ongeveer 19 graden. Morgen wolken, wat zon en buien, dan een graad of 18.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24 uur OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De komende uren is het fris en erg nat in Lelystad. De wolken en regen trekken langzaam naar het oosten weg. Vanavond is naast opklaringen echter nog een enkele bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen hebben we met een sterk veranderend weerbeeld te maken. Al tijdens de ochtendspits trekken wolken en buien over de stad. Ook in de middag zijn nog enkele exemplaren actief. Bij een bui is kans op onweer. Er zijn ook droge momenten met soms felle opklaringen. Het wordt net als vandaag 19 graden, daarbij waait een stevige westelijke wind. Later op de dag neemt de wind af en blijft het woensdagavond droog. Donderdag is het relatief rustig en droog, de zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het midden van het land heeft het verkeer op de A27 van Utrecht naar Almere op dit moment de meeste vertraging. Tussen Bilthoven en Eemnes ruim 15 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. Ook op de N199 van Amersfoort naar Bunschoten rijdt het langzaam. Voorbij Amersfoort-Nieuwland een kwartier oponthoud. En ook staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij druk. In het midden van het land staan wat lange dagelijkse files. De meeste vertraging komt op dit moment voor op de N325... vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar is het oponthoud tussen Nijmegen en knooppunt Ressen maar liefst 50 minuten. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens, de andere kant op, bij Lent 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld programma's maken en dat Ongehoord Nederland die regels steeds niet nakomt. In de buurt van Aken is een man aangehouden voor de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. De klimaatactivist van 48 had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Het weer, regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land en vannacht zijn er opklaringen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24 uurs OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren is het fris en erg nat in Lelystad. De wolken en regen trekken langzaam naar het oosten weg. Vanavond is naast opklaringen echter nog een enkele bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen hebben we met een sterk veranderend weerbeeld te maken. Al tijdens de ochtendspits trekken wolken en buien over de stad. Ook in de middag zijn nog enkele exemplaren actief. Bij een bui is kans op onweer. Er zijn ook droge momenten met soms felle opklaringen. Het wordt net als vandaag 19 graden, daarbij waait een stevige westelijke wind. Later op de dag neemt de wind af en blijft het woensdagavond droog. Donderdag is het relatief rustig en droog, de zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en door ongelukken. Zoals op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij knooppunt Dressen is een ongeluk gebeurd en de vertraging is hier 30 minuten. Ook de andere kant op die A325 van Arnhem naar de Duitse grens, voorbij het Gelderdom, 30 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk een uur oponthoud. En ook staat er file op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Eemnes is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het €49 per maand, maar dat wordt nu 128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: U heeft het waarschijnlijk al gehoord, maar nog even ter herinnering. Woensdag 9 september, morgen dus, is er een landelijke 24 uur OV-staking. Dat houdt in dat er geen NS-treinen rijden. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar, zo heeft de NS bekendgemaakt. Op donderdag hopen ze weer de normale dienstregeling op te kunnen pakken, maar de tip blijft om goed de reisplanners te checken voordat u gaat reizen. Deze keer zijn ze echter niet helemaal alleen. Het werk wordt neergelegd in meerdere sectoren. Er zijn bijvoorbeeld acties bij ziekenhuizen, zeehavens en er komt een landelijke actiedag van overheidsmedewerkers. Dit allemaal uit protest tegen de kabinetsplannen, zo meldt Flevopost. Daarbovenop groeit ook landelijk het verzet tegen de komst van datacenters. De meest gehoorde en terechte kritiek is dat ons elektriciteitsnet al overbelast is en er al wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan drinkwater. En laat dat nou net iets zijn waar datacenters gebruik van moeten maken om te kunnen draaien. Vooral apart als je nagaat dat burgers steeds meer tips krijgen om zuinig aan te doen met water en elektriciteit. Nederlandse bedrijven op een wachtlijst staan voor toegang tot het stroomnet. En dit blijkbaar allemaal maar kan. En Landart Flevoland wil dat het landschapskunstwerk Observatorium van kunstenaar Robert Morris een monumentale status krijgt. Zo meldt Omroep Flevoland. Daarvoor is een petitie gestart en heeft de organisatie een brief geschreven aan de gemeente van Lelystad. De stad wil namelijk in de komende jaren 50 monumenten aanwijzen. Martine van Kampen van Landart wil dat het observatorium daar één van wordt. Een monumentenstatus wordt meestal toegekend aan gebouwen, maar niet geschoten is altijd mis. Een huurder van Centrada moet nu toch echt zijn koffers pakken. Volgens de corporatie zorgt de huurder al 2 jaar lang voor overlast in de vorm van schreeuwen, harde muziek, vernielingen, drugsgebruik en handel, ruzies, diefstal en intimidatie van buren. De man probeerde nog bij de rechter aan te geven dat het inmiddels beter met hem gaat, maar het werd duidelijk dat de hulp die de man gaat krijgen nog vormgegeven moet worden. De rechter stelt dan ook in haar vonnis dat het niet langer houdbaar is voor de huurder om in de woning te blijven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren is het fris en erg nat in Lelystad. De wolken en regen trekken langzaam naar het oosten weg. Vanavond is naast opklaringen echter nog een enkele bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen hebben we met een sterk veranderend weerbeeld te maken. Al tijdens de ochtendspits trekken wolken en buien over de stad. Ook in de middag zijn nog enkele exemplaren actief. Bij een bui is kans op onweer. Er zijn ook droge momenten met soms felle opklaringen. Het wordt net als vandaag 19 graden, daarbij waait een stevige westelijke wind. Later op de dag neemt de wind af en blijft het woensdagavond droog. Donderdag is het relatief rustig en droog, de zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden inmiddels weer korter, maar in het midden van het land staan nog een paar lange files, zoals op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij knooppunt Ewijk maar liefst 3 kwartier. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. Hier is het op onthoud 20 minuten. En ook de andere kant op de A325 rijdt het langzaam. Dat is dan van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen het Gelderdom en Lent een uur vertraging. Verder rijdt het nog langzaam op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen is het op onthoud ruim 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister.
8: Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files door een ongeluk bij Lent. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens is de vertraging bij Lent daarom 40 minuten. De andere kant op, de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, voorbij Lent zo'n 20 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Ressen. Hier nog 15 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij knooppunt Ewijk. Hier is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A325 Arnhem richting Duitsland. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij Nijmegen. Nu heb je tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad. Het poëzieprogramma van Flevoland. Buiten regent het, hebben een druilerige avond. Bijna herfst, maar binnen schijnt de zon. Want we hebben een hele bijzondere gast vanavond. En dat is Marijke F. Jansen. Welkom, Marijke.
1: Goedenavond.
0: Wij gaan straks uitgebreid met Marijke praten over wie zij is, wat zij schrijft, wat voor soort boeken. Maar vooral over haar laatste boek, Min of Meer Monster. Een monster. Een boek wat ik erg bijzonder vond door het mystieke realisme, het thema en de bijzondere vorm. Als je nou helemaal nieuwsgierig bent geworden, blijf luisteren. Want wij gaan eerst naar het nieuws.
2: Het nieuws.
0: Wacht even. Tjul.
2: Maar eerst wil ik van jou weten hoe het nou gisteren was. Hè, met die, of zaterdag met die Stadsdichtersdag.
0: Oh, zaterdag, ja.
2: Ja, hoeveel mensen had jij?
0: Ik had iets van 233 mensen in mijn woonkamer.
2: Zo. En was het gezellig?
1: Was ze dat allemaal?
0: Ja, nou, het was echt stressen van tevoren. Dan kan het er allemaal in. En ik had maar liefst 7 dichters. Heel gevarieerd, dus dat was superleuk.
2: Okay.
0: En natuurlijk een prachtige pauze-act met Ernst van der Sloot. Of nou, niet zozeer de pauze. Vlak voor het einde en vlak voor de pauze.
2: Okay.
0: Echt super. En weet je wat het leuke was? Die dichters waren zo gevarieerd, mm-hmm, dat er in de pauze ook heel veel genetwerkt werd onderling.
2: Kijk.
0: Pijntjes.
2: Dat moet je hebben.
0: En jij?
2: Nou, ik was in een bibliotheek en daar was het wat minder. Laten we het zo maar zeggen. Ze hebben erg hun best gedaan. Laten we dat ook maar zeggen. Maar er waren minder mensen en het duurde wat te lang.
0: Ach, ja.
2: En op een gegeven moment was er, na de pauze waren er geen mensen meer. Dus, maar er waren best wel goede dichters. Waarvan er 2 uitsprongen. Seun uit Almere.
0: Ja, ja.
2: Dat is een geweldige stadsdichter.
0: En ook een hele mooie voordrager.
2: Ja, en een mevrouw wiens naam ik vergeten ben, die prachtige gedichten maakte. Echt wat ik dan poëzie vind. Nou, en voor de rest heb ik wat nieuws.
0: Ja, vertel.
2: We gaan natuurlijk naar Lelystad.
0: Volgend weekend, hè?
2: Volgend weekend ga je ook.
0: Ja, zeker.
2: Nou, en
1: ik moet werken, dus.
2: Moet je werken?
1: In de Biep.
0: Nou.
2: Kom je niet dan op Lelystad?
1: Ja, de Biep is een van de organisatoren.
2: Oké, kijk. Wat ga jij dan doen?
1: Ik ga de hele dag voorlezen bij Alles Kids.
2: Nou, dan moet je naar de Biep. Dan gaat Marijke even Jansen de hele dag voorlezen. Maar de dijkdichters staan er ook.
1: Niet uit eigen werk trouwens.
2: Oké. Niet uit eigen werk?
1: Nee, niet uit eigen werk.
2: Maar goed, de dijkdichters staan er ook. Het is ook de opening van het poëzieseizoen. En daar zijn we voor hier. En die staan voor binnenin. En daar kun je een gedicht komen maken. Je kunt een rijmregel komen maken. En dat wordt dan opgehangen en aan het eind van de dag gepresenteerd. Dat is 1. Dat begint om 11 uur, zaterdag, voor binnenin. En de hele dag is het begin om 11 uur en eindigt om 3 uur, dacht ik, Marijke.
1: Wij beginnen om 10 uur in de Biep.
2: Jullie beginnen om 10 uur?
1: Ja.
2: Oké. Moet je veel lezen. En het eindigt om?
1: Bij ons om 3 uur.
2: Ja, bij ons ook om 3 uur. Oké. Dan, de dijkdichters zijn aan het groeien. Er zijn net een paar mensen bij. Maar er is nog 1 plek vrij voor een dichter. Voor een echte dichter. Dus ik zou zeggen, kijk op de pagina www.dedijkdichters.nl en meld je aan als je geïnteresseerd bent. Dan hebben we op 27 oktober is er in het Utopodium een bijeenkomst rond het fenomeen kanker.
0: Oh.
2: Met name aandachtsvragen voor de ziekte kanker en voor de genezing van kanker. En dat wordt een hoopvolle avond. Met ook als bedoeling om zeg maar bekendheid te geven aan het fenomeen kanker en de wijze waarop je kunt steunen. En daar zullen 3 dichters optreden van de dijkdichters. En 17 oktober is dat in het Utopodium. Het begint om ongeveer 7 uur en duurt het de hele avond. En het is aanbevelenswaardig.
0: Nou, daar zou het inloophuis ook bij moeten zijn.
2: Ja.
0: Ja, dat ga ik wel even regelen.
2: Nou, dan moet je even
0: informele zorg na kanker erbij.
2: Ja, volgens mij doet de KWF dit. Dus
0: maar wij zijn natuurlijk nou die discussie niet aangaan.
2: Nee. Dan heb je, nou was ik dan pas bij de Cubus. En daar viel ik midden in een workshop Spoken Word. Nou.
1: Met je neus in de boter dus?
2: Ik viel met mijn neus in de boter. Het was hartstikke leuk. Allemaal jonge kinderen, laten we het zo maar zeggen. Mensen van school. Die allemaal probeerden te dichten. En dat nog niet konden. Dus helemaal die hele kleine stemmetjes. Maar toen ik vervolgens later kwam. Want ik ging weer weg. Toen hadden zeg maar een paar van die gasten zich al ontwikkeld. Ze stonden al klaar van. Maar goed. Ik wil dus hier zeggen, als je nou wil leren, als je nou spoken word wil leren, ga dan even naar de site van de Cubus en kijk naar die workshops. Dan 24 oktober in Kunstuitleen. Het begint om 3:00. Dan werken dijkdichters en kunstenaars samen en komt er een soort van voorstelling waarin zeg maar gedichten zijn gemaakt over schilderijen. Iedereen is welkom. Kost niks. En er is een hapje en een drankje gratis. Wat wil je nog meer? En poëzie. Dat was het nieuws.
0: Nou, wat gebeurt er toch weer veel in Lelystad?
2: Ja, veel te veel.
0: Ja, ik vind het echt geweldig. Luisteraars, wij gaan luisteren naar ons eerste muziekje, uitgezocht door Marijke. En je gaat straks vertellen waarom deze muziek. En daarna gaan wij praten over wie jij bent, wat jij schrijft en waarom jouw laatste boek mij zo intrigeert. Muziek.

0: Jolene. Vond je dat een mooi nummer?
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer. Ja. Maar ja, mijn dochters zijn fan. Dus ik dacht, ik doe er in ieder geval eentje voor mijn dochters.
0: Dan moet je dat, ja, dat moet je ook doen.
1: En hij is natuurlijk nu heel mooi actueel. Ja. Nou ja, maar, mooi, maar...
0: Ja. Het gekke is, ik heb me op dit programma voorbereid. Ik ben op internet naar jou gaan zoeken. Mensen, kinderen. Wat vind ik dan veel? Ik heb zelfs AI een stuk laten uitdraaien. Er zijn 4 pagina's over Marijke F. Jansen. En dan heb ik 1 vraag. Hoe ben je begonnen in godsverdomme? Wanneer heb je, schreef je je eerste... Hoe wist je dat je kon schrijven?
1: Nou, dat is eigenlijk een grappig verhaal. Ik kan mezelf niet herinneren, maar mijn moeder zegt dat ik al verhalen schreef voordat ik daadwerkelijk heb leren schrijven. Zij vertelde dus dat ik bladzijden vol schreef met kriebeltjes. En als ze dan een week later aan me vroeg van wat staat hier, dan las ik het verhaal vrolijk nog voor. Dus ik heb op de een of andere manier altijd geweten dat ik schrijver wilde worden. Als je ook terugkijkt in mijn vriendenboekjes van vroeger, dan stonden er 3 dingen in. Ik wilde graag boekenschrijver worden. Ik wilde zangeres worden en tekenfilmpjes maken bij Disney. Nou, dat tekenfilmpjes maken bij Disney is niet gelukt. Maar ik doe nu wel muziek in de kring, in de bibliotheek. En als je betaald wordt om te zingen, dan ben je toch ook zangeres?
2: Ja, ja. Zeker.
0: Word je betaald voor het zingen?
1: Nou ja, het zit in mijn functie dat ik daar zo'n liedje zing met kinderen.
0: En wat zing je dan?
1: Klein, klein kleutertje en blij, blij. En,
0: okay. Maar goed, je hebt altijd al geschreven.
1: Ja, ja. Ik kan me niet herinneren dat ik een periode niet wilde schrijven. Nee.
0: Maar wanneer gaf je dan je eerste boek uit? Want hoe maak je die stap dan?
1: Nou weet je, op een gegeven moment kwam ik op een punt in mijn leven dat ik merkte dat ik erg was vastgelopen. Ik was erg bij mezelf vandaan gegaan en ik merkte dat ik niet goed in mijn vel zat. En op een gegeven moment realiseerde ik me van, wat wilde ik ook alweer vroeger altijd? En ik dacht, ik wilde schrijven, maar eigenlijk doe ik daar nu helemaal niks meer mee. En toen nam ik me op dat moment voor, het was 2011. 2012 wordt mijn schrijfjaar. En precies op dat moment, ik denk dat dat het mooie is, als je een droom hebt, kun je een toekomst creëren. Dan zie je namelijk ook, als je die focus hebt, kansen voorbij komen. En er kwam een schrijfwedstrijd op mijn pad. En die was helemaal op mijn hart geschreven, of mijn lijf geschreven. En ik heb toen serieus een schema gemaakt om het boek helemaal uit te plotten met personages, per hoofdstuk uitgedacht wat moest gaan gebeuren. Ik heb een planning gemaakt. Elke week wil ik een hoofdstuk schrijven. Ik heb proeflezers gezocht. En ruim voor de deadline heb ik het ingezonden. En mijn verhaal werd tweede. En de eerste 3 verhalen zouden uitgegeven worden in een bundel. Dus zo verscheen in 2012 mijn eerste publicatie in een bundel. En
2: hoe oud was je toen?
1: Goeie vraag. 2012.
0: Nou, dan moet ik rekenen.
1: Dan moet ik gaan rekenen.
0: Ze kan wel schrijven, Rijken, maar rekenen kan ze.
2: Nou, maar Rijken, laat maar. Anders is het uur voorbij.
0: Nou, je bent nu 34, dus 2012.
1: Toen was je... Ik was 26.
2: 26.
1: Ja.
2: Nou, mooie leeftijd om je carrière te beginnen.
1: Ja, toch? Ja.
2: En wat was je grootste eye-opener? Van, ik kan schrijven, of ik kan een bepaald genre heel goed, of...
1: Ik ben gaan schrijven voor young adults, omdat dat gewoon hetgene was wat ik zelf op dat moment het liefst las.
2: Wat betekent dat precies?
1: Jongvolwassenen, 15 jaar.
2: Ja, dat snap ik. Maar is dat dan een bepaalde soort thematiek of zo?
1: Ik merkte, het ging heel erg over... Ik vind verhalen met liefde erin altijd heel erg leuk. En het was heel erg met het paranormale erin. Mm-hmm. Het spirituele, dat trok me erg aan. En ik ben eigenlijk een boek gaan schrijven van allemaal elementen die ik leuk vond en die ik juist miste in de verhalen die ik leuk vond. Dus ik heb de dingen die ik leuk vond gecombineerd tot een nieuw verhaal. En dan heb ik dingen aan toegevoegd dat ik dacht, die vind ik ontbreken of niet kloppen in de boek.
0: Dat is liefde, monsters, sprookjes, vond je ook mooi?
1: Ja.
0: Ja. En paranormale.
1: Ja.
0: Ben ik gelijk geïnteresseerd in het paranormale, hè?
1: Ja.
0: Hoe kom je daaraan?
1: Ja.
0: Wat is voor jou paranormaal? Is dat een verhaal of is het echt?
1: Laat ik het zo zeggen, het paranormale, ik geloof heel erg dat er meer is tussen hemel en aarde. En ik vind het interessant om daarover na te denken. Betekent niet dat ik 100% gelijk alles geloof, maar ik vind het interessant.

0: om erover na te denken, erover te filosoferen. En ja, ik geloof wel degelijk dat er meer is tussen hemel en aarde.
1: Oké. Okay. En die sprookjes?
0: Ja.
1: Ik had de neiging, toen ik dat allemaal las, had ik de neiging om te zeggen, ik ga jou een vraag stellen. Ben je bang voor monsters?
0: Nee, ik ben niet bang voor echte monsters.
1: Nee, maar
0: spinnen ben ik bang voor.
1: Ja.
0: Waar ben je bang? Monsters. Spinnen.
1: Ja. Dat zijn ook echte monsters. Ja. Maar ik bedoel, die sprookjes, dat sprookachtige gedeelte wat je in veel boeken hebt.
0: Ja, ik ben, van kind af aan heb ik sprookjes heel erg leuk gevonden. En het is grappig, want mijn moeder had dus echt een hekel aan sprookjes.
2: Mm-hmm.
0: Die,
2: misschien dat.
0: Daar heb ik het niet van.
2: Misschien juist daarom, dat je je wilde afzetten of zo.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het misschien ook is aangewakkerd. Mijn ouders die hadden vroeger goede vrienden waar ze vaak naartoe gingen. En dan gingen wij mee. En dan gingen mijn ouders met die vrienden gezellig beneden zitten. En dan mochten wij op de slaapkamer van deze mensen een filmpje kijken intussen. Mijn broertje en ik. En ja, was nog in de tijd dat er videobanden waren. En dat Disney eigenlijk wel heel exclusief was. Films gingen soms voor een bepaalde periode de kluis in. Die waren dan niet te koop op dat moment. En ze had een hele rij met allemaal Disney films. Dus ik vond het heel leuk om daar naartoe te gaan. Want elke keer mochten we zo'n film kijken.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik via die weg heel veel Disney-films heb leren kennen. En ja, van daaruit meer sprookjesboeken ben gaan lezen. Mm-hmm. En het sprookjes.
1: Maar goed, het is een prachtige combinatie. Liefde, sprookjes.
0: Ja.
1: En het paranormale.
0: Nou, het prikkelt ook de fantasie. En ja, tegenwoordig vind ik het heel leuk om hervertellingen te maken. Dus dat je een bekend sprookje pakt. Wat iedereen in principe kan herkennen. Maar dat je dat ombuigt naar iets nieuws of met nieuwe elementen.
1: Oh, ja. Dat lijkt me heel interessant, ja niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus weet ik niet wat ik daarover moet vragen.
0: Ja.
2: Je hebt er allemaal boekjes liggen.
0: Ja, ik wou zeggen, ik heb er in ieder geval hier twee liggen.
2: Ja, maar heb je ook een fragment uit een van je vroegere werk? Vind ik wel leuk om die ontwikkeling of die verschillen te zien met het boek waar we het straks over gaan hebben.
0: Nou, het grappige is dat Het Lot van de Muzen wat ik hier heb liggen.
2: Ja.
0: Dat is een boek wat in 2024 is uitgekomen, maar dat is eigenlijk die novelle die in 2012 tweede werd in die schrijfwedstrijd. Maar dan uitgewerkt tot een roman. Want die eindigde met een cliffhanger waarvan ik later dacht, oh, maar ik heb nog allemaal ideeën om dat verder te maken.
2: Maar dat vind ik leuk.
0: Ik moet wel zeggen dat dat verhaal van 2012 inmiddels helemaal aangepast is. Want ik heb het in de ik-vorm geschreven en deze is in de derde persoon geschreven. Ik heb allemaal dingen toegevoegd. Ik was over heel veel passages niet meer tevreden. Dus ik heb heel veel dingen weer herschreven omdat het anders moest. De Notre Dame was inmiddels afgebrand. Dus er zaten heel veel scènes in de Notre Dame in. Die moesten eruit. En toen kwam hij uit. En toen was net die Notre Dame weer geopend. Toen dacht ik, oké, nou ga ik het niet meer helemaal terugschrijven naar die Notre Dame. Maar ik had wel erin staan dat hij in de steiger stond. Dus dat moest ook weer aangepast worden.
2: Dus je blijft schaven aan zo'n boek en aan zo'n verhaal.
0: Maar ik moet zeggen, ik ben wel heel tevreden met hoe Het Lot van de Muzen uiteindelijk geworden is. Dus hoe de muze is uitgegroeid tot Het Lot van de Muzen.
2: Wat is de essentie voor jou? Waardoor je zo tevreden bent?
0: Ik vind dat ik mezelf best wel verbeterd heb sindsdien.
2: In wat
0: opzicht? Ik denk dat er ongeveer 12 jaar tussen heeft gezeten. Tussen het muze en Het Lot van de Muzen. Veel meer schrijftechnieken die ik geprobeerd heb toe te passen. Mooiere zinnen. Meer show dan tell.
2: Ja, oh ja.
0: Dat soort dingen.
1: Ga je daar een stuk uit voorlezen?
0: Ja, als jullie willen, zoek ik even een leuk stukje.
1: Ja. Wat ga je voorlezen?
0: Ik moet heel eventjes.
2: Nou, dan praten wij gewoon even verder, Jules.
1: We moeten gewoon hier.
2: Mag niet stil worden, want anders worden we eruit geknapt.
1: Kan je een leuk liedje zingen?
2: Nou, dat wil je niet. Dat wil je niet horen.
1: Klein kleutertje.
2: Nee, oh god, nee, ik moet er niet aan denken. Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nou, oh, ouder.
0: Misschien is dit wel een leuk stukje.
1: Oh, ja, maar wacht.
0: Het verhaal gaat eigenlijk over een vrouw, die een studente. Die op een dag, op klaarlichte dag, geprobeerd, ja, die wordt bijna ontvoerd.
1: Ja.
0: En de eerste poging weet ze af te wenden. En ja, dit is eigenlijk de tweede poging. Het is een beetje een actiestukje, maar wel gelijk ook al een stukje dat het paranormale erin een beetje duidelijk
2: is. Nou, dat vind ik leuk, ja.
0: Moeizaam wierp ze een blik over haar schouder. In de hoop te achterhalen met wie ze te maken had. En kromp ineen toen ze daar de student met het zwarte haar zag staan. Magere Hein had Jasper hem genoemd. Ze rook ook nu weer die nare zweetlucht. Hij keek alsof het hem geen enkele moeite kostte om haar in bedwang te houden. Toen, zomaar uit het niets, liet hij haar armen los. Hijgend struikelde ze nog een paar passen verder, wankelend om overeind te blijven. De man voor haar versperde de enige uitweg. Arana balde haar vuisten en maakte zich klaar om aan te vallen. Magere Hein leek totaal niet onder de indruk te zijn. Hij keek zelfs enigszins geamuseerd, niet als iemand die problemen verwachtte of zich klaarmaakte voor een gevecht. Voor het eerst werd ze echt bang. Het gevaar dat hij leek uit te stralen was nu nog duidelijker voelbaar. Hij leek zo zelfverzekerd, zo zeker van zijn succes. Wat zag ze over het hoofd? Laat me met rust, zei ze, terwijl ze zoveel mogelijk kracht en dreiging in haar stem probeerde te leggen. Ik heb geen geld. Bij mij valt helemaal niets te halen. De man keek haar sluw aan. Tot haar grote verrassing kwamen zijn zwarte ogen tot leven en lekte er vlammen uit zijn oogkassen. Letterlijk. Maar dat kon toch niet? Ogen konden toch niet zomaar in brand vliegen? Arana zette een paar passen achteruit, maar kwam tot stilstand toen ze een muur in haar rug voelde. Haar handen schraapten machteloos over de ruwe stenen. Magere Hein strekte zijn armen naar haar uit, totaal onaangedaan door de vlammen in zijn gezicht. Ik hoef je geld ook niet, schatje, zei hij met een scheef lachje. Ik wil jou. Jij gaat met mij mee.
2: Mooi.
1: Oei.
2: Ja.
0: Peter. Mooi moment om te stoppen, dacht ik.
1: Peter, vond dat heel eng allemaal.
2: En wat dan? Wat?
1: Nou, die zei, het is best een mooi boek en het is best ook eng. Dus het gaat over, tenminste heeft me verteld dat het over een meisje gaat, wat op een gegeven moment terug was geworpen op zichzelf.
0: Nou, eigenlijk moet je het zo zien. Zij is 2,5 jaar voordat dit verhaal begint wakker geworden zonder geheugen.
1: Ja.
0: En het verhaal begint eigenlijk op een moment dat ze net haar leven weer een beetje op de rit heeft.
1: Ze mist 2,5 jaar, geloof ik.
0: Ja, ze mist niet 2,5 jaar. Ze weet nog maar 2,5 jaar. Want alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden is weg. Blanco. Dus ze weet niet hoe oud ze is. Ze weet niet hoe ze officieel heet. Wie haar ouders zijn. Wanneer ze geboren is. Überhaupt niet eens wat haar nationaliteit is. Dat is allemaal onduidelijk. Er is ook nooit uit onderzoek duidelijk geworden wie zij is geworden. En op het moment dat dit soort dingen dus gebeuren in haar leven, begint ze zich af te vragen, waarom hebben ze het op mij gemunt? Ik ben een arme student, ik kan net rondkomen, mijn huur net betalen. Waarom wil iemand mij ontvoeren? Ja. Ze begint zich af te vragen, heeft dat iets te maken met het verleden wat ik niet ken?
1: Dus ja, nou, precies. En dat is wat er tegen mij gezegd is. Want Petra is natuurlijk, thuis zijn we ook bezig met het verleden. Als je dat niet hebt, hè?
0: Ja.
2: Ah, wat interessant, ja.
1: Als je dat niet hebt, dan is het heel anders.
0: Ja.
1: Dus dat viel Peter, dat vond Peter eigenlijk het meest intrigerende in dat boek.
2: Wat als je geen verleden hebt of het niet meer weet?
0: Ja, ze gaat op zoek naar zichzelf. Ja. Wie ben ik?
1: Ja. Dat je dus op een andere manier zoekt naar jezelf.
0: Ja.
1: En dat je dus op een gegeven moment kom je er dan achter hoe je echt bent, omdat je niet gestuurd wordt vanuit dat verleden.
2: Interessant, vind ik een interessant thema, ja.
1: Hoe kom je erop?
0: Ja, wat ik al zei, ik heb best wel heel veel in dit genre gelezen. Toen ik dit idee kreeg, was eigenlijk net een beetje dat genre in opkomst. Twilight was toen heel populair en je had de boekenserie van Cassandra Clare. Om er een paar te noemen. Maar ja, er waren er veel meer die ik op dat moment graag las. En ik merkte gewoon dat er in die series bepaalde dingen voorkwamen, ja, die niet helemaal strookten met hoe het in mijn hoofd zat. Dat ik dacht, ik wilde daar eigenlijk een ander verhaal over vertellen.
1: Ja.
2: Nog één vraag over dit boek. Wat is nou het lot? Want je zei eerst heette het De Muze. En later werd het Het Lot. Wat is nou de kern, het lot?
0: Ja, ik ben bang dat als ik dat vertel, dat ik eigenlijk de hele plot.
2: Nee,
0: ik denk dat als je zeg maar het einde, het laatste hoofdstuk leest, dan klikt eigenlijk de hele puzzel mooi in elkaar. En dan is die titel ook meer dan duidelijk, denk ik.
2: Nou, dit vind ik nou echt reclame. Luisteraars, ga dat boek lezen. Het Lot van de Muze van Marijke F. Jansen. En volgens mij wordt het tijd voor een muziekje.

0: Ik was al behoorlijk ten einde raad toen mijn voet ook nog eens ergens achterhaakte en ik bijna struikelde. Maaiend met mijn armen wist ik een tak vol bladeren en witte bloemknoppen te grijpen. En met moeite lukte het me om overeind te blijven. Poeh, dat ging net goed. Ik wierp een snelle blik om me heen, mijn ademhaling zwoegend als een ouderwetse stoomlocomotief. En met een kreun realiseerde ik dat het bos overgegaan was van de bloeiende zoete acaciabomen, de Texaanse ebben en de stekelige netelbessen naar de witte mangroven met hun verraderlijke pneumatoforen. Daar was ik zojuist over gestruikeld. De bodem was bedekt met felgroen zoutkruid, zeekraal en paarsbloeiend stug zoutgras. Het dempte mijn voetstappen toen ik me afzette en mezelf dwong om verder te rennen, slalommend om de hinderlijke luchtwortels.
1: Ja, heel mooi. En het is de eerste bladzijde uit het boek, hè, Min of Meer een Monster.
0: Ja.
1: En het greep mij meteen, omdat... Misschien moet je even kort vertellen waar het boek over gaat.
0: Het verhaal gaat over een jonge vrouw, Virginia, die op de vlucht is voor een monster. En ze vlucht door een mangrovenbos en uiteindelijk verschuilt ze zich dus tussen de hoge wortels voor degene die haar achtervolgt. En terwijl ze dus eigenlijk aan het afwachten is of ze wel of niet gevonden gaat worden, ja, denkt ze eigenlijk terug aan echte nachtmerries en figuurlijke nachtmerries en dromen die haar eigenlijk van die nachtmerries redden in haar hoofd steeds. En ja, terwijl ze eigenlijk worstelt met wat eraan vooraf gegaan is, zit ze dus al die tijd in spanning af te wachten of ze wel of niet gevonden gaat worden.
1: Nou heb ik het ook geïnterpreteerd, hè, als dat, dat zij seksueel misbruik heeft ervaren, verkracht is.
0: Ja.
1: En dat dat zeg maar de metafoor is, het monster, de metafoor voor die verkrachter.
0: Ja.
1: En zoals ik dit stukje, wat jij net voorlas, interpreteerde. Hè, want je hebt het eerst over die zoete bomen. Dat zag ik een beetje als onschuld, als maagdelijkheid. En des te verder ze dat bos ingaat, des te meer het eigenlijk een soort landschap een metafoor wordt van die verkrachting. Dat vreselijke, die wortels waar ze in verstrikt raakt. En die modder. Toen heb ik dat een beetje gelezen. Werk jij zo? Klopt dat, wat ik zeg?
0: Nou, ik vind het grappig dat je dat eruit gehaald hebt. Want ik heb het niet per se zo op die manier erin gestopt. Ik vind het wel heel leuk om terug te horen. Want ik vind het heel leuk om met symboliek ook te werken. Wat ik wel echt heel erg mijn best voor heb gedaan is... ik wilde die omgeving eigenlijk heel krachtig en beeldend neerzetten. En ik hoop dat het zo gelukt is dat het gewoon bijna voelt als een extra personage, die omgeving.
1: Ja, absoluut. Weet je, ook als ik kijk naar de tekeningen in je boek. Dat zijn die tekeningen van die wortels. Het maakt het heel beklemmend.
0: Ja, ik wilde echt dat je als lezer tijdens het lezen bijna het gevoel hebt dat je zelf daar tussen die wortels
1: zit. Dat je er gewoon helemaal in zit.
0: Ja.
1: Ja. Inderdaad, dat vond ik heel beeldend gedaan, ja. Is dat jouw schrijfstijl in het algemeen, dat je het heel beeldend... Want ik vond het ook heel poëtisch. Ik ken jouw andere werk niet.
0: Dit, voor mij was dit een uitstapje naar iets anders. Ik wilde juist eens mezelf uitdagen om wat literairder te schrijven, wat meer poëtisch. Om ook eens wat minder in te vullen, dat voor de lezer zelf meer te puzzelen valt. Er staan dus ook, ja, ondanks dat er dus heen en weer gegaan wordt in de tijd en tussen dromen en realiteit, heb ik er niet continu een tijdsaanduiding boven staan van hier ben je. Dus je moet als lezer echt goed je hoofd erbij gebruiken en een beetje puzzelen waar je zit.
1: Ja, dat zei ik voor de uitzending al, dat gebeurde bij mij ook. Hè? Want soms is het op één bladzijde dat je de droom beschrijft, de nachtmerrie en de realiteit.
0: Ja.
1: En dat ik steeds dacht van, hoe is nu de verhaallijn? Dat vond ik heel knap gedaan.
0: Ja, ja. Dankjewel.
1: Ja. Hey, en jij hebt dan over. Op een gegeven moment heb je het dan over die. Over dat meer, hè, wat ook heel bepalend is in dit verhaal. En dan heb je, althans, dat is mij vooral bijgebleven, een aantal scènes over dat meer. Een van die scènes is dat je als klein meisje de monsters voorleest.
0: Ja.
1: En wat verder in het boek. Als je zeg maar de verkrachting moet verwerken, ga je terug naar die zogenaamde tussenwereld om het verhaal van wat jou gebeurd is te vertellen aan die monsters. Dat vond ik heel mooi, de onschuld van het kind dat voorleest, omdat onder water kun je geen boeken gebruiken, want dan wordt het papier nat en dan later die, ja, het vertellen van dat vreselijke verhaal. En ja, daarmee je angsten overwinnen.
0: Ja. Ja, ik wilde ook een soort van... Het is best een heftig verhaal. Ik wilde daar ook een soort luchtige element, een tegenhanger in het verhaal. Omdat het je anders, denk ik, echt naar beneden trekt als een blok beton. En er moest ook iets in zitten wat hoop geeft. Wat, ja, wat hoofdpersoon de moed geeft om door te gaan, zeg maar.
1: Dat vond ik ook wel een beetje bij de scène die je beschrijft. Dat iedereen een opdracht krijgt om... Ja, een angst te overwinnen.
0: Ja.
1: Heb je nog een fragment?
0: Ja, ik dacht misschien is het leuk om een stukje te lezen... hoe ze dus op een gegeven moment tussen die wortels gaat zitten.
1: Oh ja, dat maakt het inderdaad nog...
0: Dan denk ik dat je best wel een mooi gevoel van de sfeer ook even meekrijgt.
1: Ja.
0: Het was die gedachte die me aanspoorde om te handelen. Natuurlijk zou hij de sporen in een natte bodem zien... dus ik kon niet zomaar op deze plek verdwijnen... In plaats daarvan klom ik op de boomwortels van het dichtstbijzijnde rode mangroven en klauterde via de wortels van boom naar boom, tot ik aan de rand van de groep van rode mangroven was beland. Ik liet me naar beneden zakken op mijn hurken en zocht mijn weg tussen de wortelaftakkingen, steeds verder naar beneden richting het water. Mijn buik verkrampte, maar ik deed net of ik het niet voelde. Er was even geen ruimte voor de pijn. Ik stopte toen ik ergens ver naast me het ruisen van bladeren hoorde, en de angst om zelf ook gehoord te worden het overnam van de drang om zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Met ingehouden adem kwam ik tot stilstand op een schaduwrijke plek dicht tegen de stam aan, op een centimeter of 10 boven het water. Daar wachtte ik, luisterde ik, huiverde ik, zweette ik, stierf ik van binnen, terwijl ik hoopte dat zij me kwam redden.
1: Ja, dit is inderdaad heel tekenend voor de sfeer. Het beklemmende, dat vond ik heel erg.
0: Ja.
1: En je hebt hier de eerste verwijzing naar zij.
0: Ja.
1: Kun je daar wat over zeggen?
0: Ja, ik zei het al, ik wilde er een lichtpuntje in hebben. En terwijl ze er zitten wachten op die boomwortels... denkt ze terug aan nachtmerries die ze steeds heeft... waarin ze steeds die nare gebeurtenis herbeleeft.
1: En, van die verkrachting, hè?
0: Van die verkrachting. En eigenlijk op het moment dat het... echt heftig wordt in haar nachtmerries, dan komt er een rimpeling in het verhaal. Of in het beeld, zeg maar. En dan is er iemand die haar komt redden. Is mooi om dat anders misschien een klein stukje nog voor te lezen.
1: Ja, vind ik heel mooi. We moeten de tijd wel in de gaten houden. Want we hebben nog heel veel muziek. Nou ja, als we daar niet aan toe komen. Ik zie onze technicus kritisch kijken. Wat zeg je, Jules?
2: Daar hebben we pech.
1: Hebben we pech?
0: Ik bevroor toen ik een hand op mijn bovenbeen voelde. Een hand die naar de binnenkant van mijn dijen gleed en die daarna hoger en hoger klom, onder de rok van mijn jurk verdween en... Het beeld bevroor en er verschenen kringen in, alsof iemand een steen in het water had gegooid, waardoor het beeld vreemd vervormd raakte. Een dromerige vrouwenstem begon in de verte te zingen en het geluid zwol aan, alsof de vrouw die erbij hoorde dichterbij kwam. Ik spitste mijn oren, focuste me op het lied, maar ik kende het niet. Ze leek zelfs te zingen in een taal die ik niet kende. Klanken die zo vreemd waren dat mijn mond ze nooit zouden kunnen vormen, maar desondanks deden ze iets in mijn binnenste, kalmeerden ze het nare, ontstoken gevoel van onrust in mijn buik.
1: De vrouw die jou steeds redt. Ja. En wat ik me steeds afvroeg, is ze nou echt of niet? En op het moment dat ik dacht, ze bestaat echt, gebeurt er weer iets dat ik denk, ze is helemaal niet echt, want het is een meermin. Dus dat is steeds wat je dan wat je doet. Je wordt steeds op het verkeerde been gezet als het om deze vrouw gaat.
0: Ja, ik heb het eigenlijk bewust zo geschreven dat ik het lekker aan de lezer overlaat.
1: Ja, nou ja, dat...
2: Ja, ik wou net zeggen van wat je nou net voorleest klinkt ook echt als poëzie, hè?
0: Ja, ik heb echt mijn best gedaan om mooie zinnen te maken.
2: Ja, daar ga je dus over nadenken. Ja. Want je moet zelf de situatie bedenken.
0: Ja.
2: Ja.
1: Je kunt het lezen als een thriller, als een sprookje. Maar ook als een aanklacht tegen het systeem. Want je zegt ergens over die verkrachter van... niemand roept hem ter verantwoording. Ja. Het is zijn woord tegenover het mijne.
0: Ja.
1: Dus je kunt het lezen als een aanklacht. Ja, zo zijn er allerlei mogelijkheden.
0: Ja, het is ook een historisch verhaal. Want het speelt zich af in de jaren 40 in Amerika.
1: Texas, hè?
0: Ja.
2: Maar is het ook een aanklacht?
0: Nou, ik heb me onder andere... Ik zei het al toen we met elkaar voor de uitzending spraken... Het eerste wat er was, was de kaft. Want ik was de foto ergens tegengekomen en die vond ik gewoon heel erg mooi. Ik zal hem even laten zien.
2: Ja.
0: En ja, ik zag die vrouwpersoon daar in dat water staan. En ik wist, ik wilde iets met een meer doen. Ik wilde iets met een vrouw die op de vlucht was. En ik wilde iets met een meermin doen. Dat was wat ik als eerste wist. En ik zag toen ook al dat beeld vormen van wortels. Een beetje die mangroven. En van daaruit ben ik eigenlijk verder gaan werken. En toen kwam ik op een gegeven moment in de kranten eigenlijk allemaal die verhalen tegen over Amerika. De anti-abortuswetgeving die teruggedraaid werd. En toen dacht ik, jeetje, we gaan gewoon weer terug in de tijd. Want dit was vroeger ook zo. Dus het speelt zich af in de jaren 40. Maar ergens juist ook om een soort... Ja,
2: dus dat zit er van jouzelf in. Dus dat is toch die aanklacht, hè?
0: Nou, ja. Ik denk dat ik dat ook aan de lezer laat. Dat heb ik ook in de...
2: Ja, maar je verwerkt het wel. Want je zegt van die abortuswet die wordt teruggedraaid.
0: Laat ik het zo zeggen, dat is mijn visie. Maar ik heb dat niet op die manier aan de lezer opgelegd.
2: Nee.
0: Ik vind dat laat ik het zo zeggen, ik wil dat de lezer erover nadenkt. En zelf daar een eigen mening over vormt. Okay. Zo heb ik het ook voorin in het boek vermeld.
2: Ja, ja. Dus het is niet een aanklacht.
1: Ja, ik vind van wel.
2: Ja, het is maar wel een aanklacht, maar je mag het wel bedenken.
1: Ik heb ook een andere scène gelezen met die arts. Daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Toen dacht ik ook van, nou, ik vind wel degelijk een aanklacht tegen systemen. De medische wetenschap, waar gewoon een oordeel wordt geveld.
0: Ja, ik heb vooral ook mijn best gedaan om het historisch kloppend te laten zijn. Dit was gewoon vroeger hoe het ging. En ergens is wel mijn angst dat het gewoon weer zo gaat worden.
1: Zeker maar, nu, hè?
0: Ja,
1: Trump, denk ik.
0: Ik wil ergens gewoon ook heel graag dat mensen hierover nadenken. En denken van, is dit de kant die we met z'n allen op willen?
2: Ja, en dat is de persoonlijke boodschap die erin zit.
0: Ja. Ja.
2: Ik noemde het net een
0: laat ik het anders zeggen, ik heb daar een mening over. Maar het is niet persoonlijk dat ik anderen mijn mening wil laten hebben.
2: Nee,
0: maar ik wil wel dat ze erover nadenken.
2: De discussie. Je laat mensen nadenken.
0: Ja, de discussie oplaaien erover. Mensen laten nadenken, een mening vormen.
1: Ja, daar, Jules, ik was echt onder de indruk. Ik vind het echt een heel mooi boek.
2: Ja.
1: Volgens mij wordt het weer tijd voor een muziekje. Waar gaan wij naar luisteren? Sing Like a Siren, als ik het goed heb. Ja.

0: Welkom terug, luisteraars, bij de Dinsdagavondsalon. En wij zijn nog steeds in gesprek met Marijke F. Jansen over haar boek Min of meer een monster. Marijke, jouw volgende fragment.
1: Monsters waren me niet vreemd. In het dorp waar ik woonde werd er al zolang ik me kon herinneren gefluisterd over mythische wezens die zo af en toe werden gezien in het Zoute Meer dat er niet zo ver vandaan lag, verscholen in het woud. Sommige dorpelingen noemden het waterdraken. Anderen dachten dat er meerminnen in het meer zwommen. Maar de meesten spraken gewoon over monsters, want alles wat afweek van het normale moest een monster zijn. Ik wist nog dat mijn fantasie op hol sloeg wanneer mijn ouders me als ukkie zomers meenamen naar het smalle zandstrandje dat voor recreatieve doeleinden was aangelegd. Terwijl zij lachend kletste op het picknickkleed, zat ik vlak naast de waterkant, mijn voeten begraven in de mengeling van zand en warme modder. Op schoot lag stevast een boek dat ik had meegesleept naar het bos en waaruit ik hardop voorlas aan de monsters, in de hoop dat ik er eentje kon betrappen als hij naar me kwam luisteren. In mijn fantasie zag ik zwiepende staarten door het wateroppervlak breken, terwijl ik vol spanning afwachtte of er een log dierenlijf aan vast zat of een sierlijke mensentorso. Uiteraard zag ik er tientallen. Maar uiteraard zag ik er nooit echt eentje. Ooit had mijn vader eens verwonderd aan me gevraagd: waarom doe je dat altijd hier? Hardop lezen. Ik lees voor aan de monsters en meerminnen, had ik hem geantwoord. Dan kunnen ze beter slapen vanavond. Onder water hebben ze geen boeken, want dan wordt het papier nat. Rond mijn 14e sloeg die opgewonden nieuwsgierigheid onder druk van mijn vrienden om in een reeks uitdagingen die meer gericht waren op het testen van dapperheid dan op het bewijzen van het bestaan van de wezens. Vooral toen mijn vriendengroep niet langer slechts uit meiden bestond. Regelmatig spraken we af bij het glinsterende water en kreeg één persoon een uitdaging om uit te voeren. 5 keer keek ik stilletjes toe hoe iemand zijn angsten trotseerde onder luid gelach van de anderen. En toen was het mijn beurt.
0: Spannend. Toen was het mijn beurt. Waarom dit fragment? Want luisteraars, dit fragment staat op de website vanaf morgen, vanavond. En dat kun je vervolgens teruglezen met een korte introductie over wie Marijke is. Marijke, waarom heb je dit fragment gekozen?
1: Nou, ook al zei Virginia is de hoofdpersoon. Mm-hmm. Maar ergens voelt dat meer, dat bos, voor mij ook als een soort personage. En ik denk dat dit fragment deels iets laat zien over Virginia en wie zij als personage is. Maar laat eigenlijk ook iets zien rondom alle folklore die rondom dat meer leeft. En het roept eigenlijk ook al een stukje van een vraag op over dat thema monsters. Want ze zegt ergens, pak heel even snel dat stukje terug.
2: Zij zegt dan, want
1: alles wat afweek van het normale moest een monster zijn. Ja. En ik denk dat dat iets is wat heel erg in het hedendaagse leven ook veel terugkomt. Dat alles wat afwijkt, alles wat anders is, dat vinden mensen.
2: Er komen steeds meer monsters.
1: Ja, dat idee, ja. Ik zal niet zeggen dat iedereen dat een monster noemt, maar je merkt wel dat mensen moeite hebben met iets wat afwijkt.
2: Ja, maar er komt ook steeds meer wat afwijkt, want we raken steeds versplinterder.
1: Ja, zeker.
2: Dus we zien steeds meer afwijkingen bij anderen dan, en niet bij onszelf.
1: Ja.
2: Ik vind het een mooi fragment trouwens.
0: Ja, en weet je wat ik zo mooi vind, wat ik in het begin geloof ik al zei? Ik vind het zo aandoenlijk. Het geeft zo de onschuld weer van dat jonge meisje dat toen ze klein was aan dat meer de monsters voorleest. En dan komt het nog meer binnen dat dat lieve, schattig meisje is verkracht door iemand die het systeem vertegenwoordigt.
1: Ja.
0: En dan zit je ineens in een soort mystiek drama, zoals ik dat dan noem.
1: Ja, ik wil eigenlijk niet eens. Ik heb het systeem zeg maar niet eens zozeer erin gezet zo van dat alle mensen in het systeem zo zijn. Het was meer ook dat ik dacht van als zij op een gegeven moment naar die dokter gaat en die dokter die gaat bellen, dan komt dus dat telefoontje ook rechtstreeks gelijk binnen bij de persoon waar het om gaat.
0: Ja, nou ja, dat vond ik zo shocking.
1: En dan komt het eigenlijk het cirkeltje weer rond. Ja. En als je dus iemand buiten het systeem zou hebben, dan zou dat cirkeltje niet meer rond worden. Dus dat, het paste gewoon mooier voor het verhaal ook.
0: Soms maak je die keuzes.
1: Ja, net wat ik zeg, je wil ook het meeste effect eruit halen op dat moment.
3: Mm-hmm. Dat dat inderdaad het meeste binnenkomt. En ik dacht dat het op deze manier zo zou zijn.
2: Maar ben jij nou dat meisje?
0: Ja, dat vroeg ik me ook af, ja.
3: Ik ben niet Virginia. Maar ik denk dat ik in elk van mijn personages wel iets van mezelf stop. Ja. In die zin zie ik mezelf wel monsters voorlezen langs de waterkant.
2: Zou je dat wel graag willen doen?
3: Nou ja, echt mijn dagelijkse werk bestaat uit voorlezen. Ja. Niet monsters, maar kleine monstertjes van 0 tot 4. Maar ja.
2: Kleine monstertjes.
3: Ja.
2: Die kunnen ook monsterachtig zijn natuurlijk.
3: Nee hoor, het zijn hele leuke monstertjes die ik graag voorlees.
0: Weet je, wat mij op een gegeven moment ook opviel, dat je een soort relativering aanbracht. Je liet Virginia zich afvragen, zijn monsters nou echt zo erg? Of hebben wij ze gecreëerd? En als ik dan monsters zie als vertegenwoordigers van angsten, dan voelt dat voor mij als een relativering. Van, nou, die angsten zijn helemaal niet zo erg. We maken het groter in ons hoofd dan het is. Zo heb ik die opgevat.
3: Ik weet nu even niet precies welk stuk.
0: Ja, het is ergens. Dan zou ik het even terug moeten lezen. Maar dat zinnetje, dat viel mij op. Dus ik heb hem genoteerd. Relativering.
2: Nou, maar wat ik dus hoor, hè, daar zit het in. Alleen het relativeert. Ja, want kijk maar om je heen. En kijk naar het nieuws. We maken op dit moment van iedereen die we niet mogen een monster.
3: Ja. Ja.
2: We voegen daar dingen aan toe.
3: Nou, je merkt gewoon dat er heel veel verscherping is in de maatschappij.
2: Niemand zegt meer van Trump is een aardig man, maar het moet heel erg worden. En dan voeg je en andersom ook. Hè?
3: Ja.
2: Want dat doen ze andersom ook. Dus we zijn maar aan het polariseren. En dat is denk ik wat ik hoor.
3: Ja. Ik denk
2: we maken monsters.
3: Ja, dat klopt denk ik wel, zeker. Ja.
2: En hebben eigenlijk het gevoel ook, want dat hoor ik ook.
3: Nou moet ik trouwens zeggen dat die man in dit boek wel daadwerkelijk een monster is wat mij betreft.
2: Ja, ja. Nee, maar goed, maar dat zit ook die andere kant. We willen eigenlijk niet dat het monsters zijn. Het is steeds die.
3: Nou, aan de andere kant misschien dat je ze inderdaad ook gewoon kan terugbrengen tot gewoon hun menselijke vormen, dat het gewoon verschrikkelijke mensen zijn.
0: Ja, zo heb ik dat.
3: Of anders laat ik het anders zeggen, dat het mensen zijn die verschrikkelijke daden plegen.
2: Ja.
0: Dus het gedrag is wat je afkeurt, maar niet zozeer de mensen.
2: Ja, dat is een heel erg groot dilemma, vind ik.
3: Ja.
2: Het komt in alle filosofieën voor. Dat je mensen niet afwijst, maar het gedrag.
3: Ja. Ja. Ergens staat dat volgens mij ook in die quote achterop. Is dat
0: Ja, oh ja.
3: Vergeleken met het monster dat nu op me jaagde, voelde hij in het meer vreemd rustgevend. Want ik kon me niet voorstellen dat wat daar in de diepte wachtte erger was dan de monsters die gewoon onverhuld onder ons leefden.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk zegt ze hiermee dat de monsters waarvan we niet zeker weten of ze bestaan, dat die lang niet zo eng zijn als de mensen die daadwerkelijk vreselijke daden plegen en die gewoon in het volle zicht in alle onschuld onder ons leven.
0: Dat vind ik wel een hele mooie, vind je niet, Jules?
2: Ja, ja.
0: Het is ook zo actueel, hè?
2: Ik denk dat het inderdaad actueel is. Ja. Ik denk dat jij, Marijke, dus inderdaad vandaag beschrijft. Zoals het nu, zoals het zich ontwikkelt.
3: Nou ja, mijn bedoeling is dus geweest, juist door het in de jaren 40 te plaatsen, hoop ik dat heel veel mensen nu inderdaad denken van, oh, maar volgens mij zijn we nu hetzelfde pad weer op aan het gaan.
2: Ja,
3: ik hoopte precies. Dat dat juist extra kracht zou zetten door het in het verleden te plaatsen in plaats van nu in het heden.
2: Ja. Ja.
0: En inderdaad zo van, we gaan weer terug. De geschiedenis herhaalt zich.
3: Hebben we niks geleerd.
0: Het lijkt alsof we gewoon geen ontwikkeling hebben gekend.
3: Dat, ja.
2: Dus we hebben nog 5 minuten. Nog een laatste stukje voorlezen.
0: Ik vind het leuk. Heb je nog wat?
2: Ja.
3: Ik zoek wel even op.
0: Nou, ongetwijfeld. Luisteraars, er liggen hier boeken genoeg.
2: Gaat het uit hetzelfde boek?
3: Ja, mag ook maar. Kan ook
2: een ander boek. Doe maar. Nee, doe maar.
0: Wat doe maar?
2: Wat ze kies zelf. Je mag zelf kiezen.
3: Nou, weet je, ik heb hier fragmenten in opgezocht. Dan misschien is dat wel leuk om.
0: Ik ben benieuwd welke je nog
2: even
0: meer.
2: Het boek nog noemen. Hoe heet het boek?
3: Min of meer een monster.
2: Min of meer een monster. En als je dat op internet opzoekt, vind je hem.
3: Zeker weten. Deze kant op, gebaarde dokter Brown me ongeduldig. U mag uw onderlichaam achter dat kamerscherm even ontbloten en dan plaatsnemen op de behandeltafel. Ik kom zo bij u. Er leek iets achter in mijn keel te zitten. Een brok, mijn hart, iets anders. En ik kreeg het niet weggeslikt. Wat moest ik doen?
1: Kon ik dit weigeren? Mijn onderbuik gaf zelf antwoord met een hevige pijnscheut en een aanzwellende kramp, alsof er een oorlog plaatsvond in mijn baarmoeder. En misschien was dat in zekere zin ook wel zo. Ik trok mijn rok omhoog en haakte mijn vingers achter het elastiek van mijn ondergoed. Onwillig schoof ik het naar beneden over mijn kousen. Ik zag meteen de rode vlek in het witte textiel. De behandeltafel kraakte toen ik erop klom en mijn lichaam erop uitspreidde. Mijn benen legde ik in de beensteunen. Tocht streek langs mijn verboden plekje en maakte het koud en o zo aanwezig. Geen man hoorde dit te zien, alleen ooit mijn echtgenoot. Maar dit was nu al de tweede keer dat ik die afspraak met mezelf gedwongen moest schenden. Er klonk een vreemd flapperend geluid en toen de dokter naast me opdook, droeg hij dikke handschoenen. Hij nam plaats tussen mijn benen en duwde met zijn koude rubberen vingertoppen mijn schaamlippen uit elkaar. Ik kermde toen een nieuwe pijnscheut om mijn onderlichaam trok. Dr. Brown maakte een ontzet geluid, maar smoorde het vrijwel meteen. Afkeurend keek hij op en zocht mijn blik, terwijl ik mijn best deed om deze zo snel mogelijk af te wenden in een poging de zijne te ontwijken. In die enkele seconde dat onze blikken elkaar kruisten, zag ik dat hij het wist. Je weet dat ik dit moet melden. Zijn stem klonk afstandelijk. Alsjeblieft, smeekte ik schor. Wie heeft dit gedaan? Niemand. Ik. Hij schudde zijn hoofd. Wie heeft dit gedaan? Herhaalde hij ijzig. Ik, maar ik kon er niets aan doen, alstublieft. Jij kon hier niets aan doen? Hij wees met ongeloof naar mijn verboden plekje, dat voor hem opengespreid was als een boek. Nee, niet dat, gaf ik toe, maar het was niet mijn schuld dat ik zwanger ben geraakt. Ik ben... Voor de wet maakt dat niets uit, onderbrak uit mijn hoofd schuddend.
0: Ja.
2: Nou, ja. We zijn er.
0: Wat zeg je?
2: We zijn er.
0: We zijn er. Dit is... Nou ja, dit vind ik ook een heel triest stuk.
3: Ja.
0: Het arme kind, een zware ontsteking... Zelf een abortus moeten doen. Dat is toch vreselijk?
3: Ja, en dat heeft ze dus noodgedwongen zelf moeten doen.
0: Maar dat maakt niet uit.
3: Nee. Nee, zij wordt eigenlijk als de dader gezien. Ja.
2: Moet afsluiten, Marijke. Waar kunnen ze jouw boek allemaal vinden?
3: Het boek is sowieso gewoon te bestellen bij gewoon online boekhandels.
2: Bij
3: de lokale boekhandels.
2: Ja. Marijke is, Jansen.
3: Als je de special edition wil, dus met de mooie bedrukte zijkanten en... De Illustrated Endpapers, die is alleen bij mij verkrijgbaar.
2: En waar is dat?
3: Als ze me een berichtje sturen, ze kunnen naar mijn website gaan. Daar is een contactformulier. Ik kan ook via mijn social media even Marijke
2: website Marijke F. Jansen.
3: Ja.
2: Marijke F. Jansen.
3: Als je Marijke F. Jansen zoekt, Instagram, TikTok, .nl, dan vind je mij.
2: Dan was het. Finale, zijn we dan?
0: Ja, hartelijk dank Marijke.
3: Ja, dank jullie wel.
0: Erg leuk om je te ontvangen.
3: Nou, leuke vraag ook.
2: Nou, Marijke, tot ziens.
3: Ja.
2: Tot het volgende boek.
0: We gaan er zo uit, hè? Vier, nee. En nog muziek.

0: Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met 10 tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.